0: Radio Reraw.
1: Als Simagot in haar meilites,
2: haar mitte scholiacht,
1: haar bishroge,
2: agus haar nukes.
1: Boelischach, ik chachen dukes, de ihischkeliacht, de quischchali.
2: Ik jante mische, kima kerstele,
1: agus mische, kuan de borke.
2: Ze tra adrum spriel show, follow me with fin de credive, agus nischkelte, et haar grilo or venulachte, margoel.
1: Fill er de ruches, a hochtechlog, gach derdi en onshore, Radio Rira, no e share er Spotify, agus Apple Podcast, on wadden dargion. Rira!

0: on Stockton Show. Radio Reroll.
1: Als Simogot in haar meilitis,
2: haar mitisjoliocht,
1: haar bishroge,
2: August haar nukes.
1: Boelischach, ik chach en dukes, de ihischkeliocht, de quischchali,
2: ik jante mische, kiemakerstele,
1: August mische, kuan de borke.
2: Ze tra adrum spriel show, fall een moment voor in de credit August nischkelte, et haar grillo or venulochte, margoil.
1: Veel er de ruches, een hoogteklo, gach derdi en een shore, radio rira, no eis sheer er Spotify, August Apple Podcast, on wadden dargion.